Viola, let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

waarheen ze gaat en waarom. Haar mond lijkt warm, haar lippen zacht. Wat zou ze dromen als ze lacht?

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 0.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor...

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: Zet verzekers nog een steentje in mijn schoen. Haha.
1: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
2: Ik lees elke dag de Internetgazet.
1: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
3: Ik kijk elke dag.
4: En ik ook.
1: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
5: BNL. Bewust niet geluisterd.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: BNL. Bewust niet geluisterd.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
2: BNL, BNL, BNL, BNL.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Cultureel verbindend, muzikaal verrijkend. BNL.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusdezolder. A bientôt, chez Lamine.
1: BNL, for those who truly listen.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Bewust niet geluisteren. Freeze frame!

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

0: Eindelijk zijn ze gelukt. Het is met frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Het Infouur. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: Bewust niet geluisterd.

Bij Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocaffe.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488-00-2680.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij B-Mine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Cultureel en muzikaal verbindend. BNL, BNL, BNL, BNL.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488-00-2680.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

0: Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt. Chez Lamine.
1: BNL. Bewust niet geluisterd.

0: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL. Eigenzinnig, eigentijds.

Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen is afscheid genomen van radio- en televisiemaker Hans Otte. Hij overleed vorige week, kort nadat zijn buurman hem bewusteloos gevonden had in zijn garage. De kathedraal zat afgeladen vol. Onder de vele aanwezigen waren ook heel wat bekende Vlamingen. Onder meer vriend Piet Huizentruid bracht een eerbetoon en Natalia en Astrid Stokman zorgden voor een muzikale noot. Tijdens de plechtigheid werden heel wat foto's van Hans Otte getoond, onder meer van zijn jeugd en zijn familie. In zijn hotel You Eat and Sleep in Antwerpen is ook een rouwregister geopend. Hans Otte is amper 55 geworden. Het aantal klachten over agressie tegen hulpverleners in de Centra voor Algemeen Welzijn blijft stijgen. In Limburg liepen er vorig jaar liefst 10 keer zoveel binnen als 3 jaar geleden. Het waren er 90 in totaal. De centra benadrukken wel dat het vooral om verbale agressie gaat. De evacuatie van de Hondius op het Spaanse eiland Tenerife loopt stilaan ten einde. Op het cruiseschip brak enkele weken geleden het Hanta-virus uit. Vandaag worden nog zo'n 60 passagiers van boord gehaald. Gisteren waren al meer dan 90 mensen geëvacueerd. Een Amerikaanse man en een Franse vrouw hebben intussen positief getest op het virus. Als iedereen het schip verlaten heeft, vaart de bemanning terug naar Nederland. In Lyon zijn 3 mensen omgekomen bij een brand in een flatgebouw. Het vuur is aangestoken. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Een van hen zou uit het raam van de 7e verdieping gesprongen zijn. Zangeres Dua Lipa sleept het technologiebedrijf Samsung voor de rechter. Volgens de zangeres gebruikte Samsung zonder toestemming een foto van haar op verpakkingen van televisietoestellen om de verkoop te stimuleren. Dua Lipa eist een schadevergoeding van zo'n 15 miljoen euro. Het blijft bewolkt met kans op regen en maxima rond 12 graden. Morgen beginnen we zonnig. Later kan er opnieuw een bui vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 14 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL.
2: Eigenzinnig, eigen tijd.

0: zijn ze gelukt. Het is met frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Altijd eigenzinnig, nooit voorspelbaar.

0: goede avond.
1: BNL Nieuws.
2: Dat er zoveel langdurig zieken zijn, is een probleem gecreëerd door de samenleving. Onder meer door te hoge werkdruk. Dat hebben vertegenwoordigers van de grote ziekenfondsen gezegd in het parlement. Ze kwamen zich verdedigen nadat een recent rapport duidelijk aangaf dat goed 60% van de langdurig zieken wel geschikt is om weer te werken. Dat beeld mag volgens de fondsen niet veralgemeend worden. In Tollenbeek, deel van de nieuwe fusiegemeente Pajottegem, hebben vandalen een kleuterschool kort en klein geslagen. Ze vernielden zowel de klasjes en de keuken als de toiletten en de ruimtes met smartboards en printers. Door het vandalisme bleef de school vandaag gesloten. Er zijn intussen 2 meerderjarige verdachten opgepakt. In Hamburg in Duitsland heeft de politie opnieuw een jonge moslim opgepakt voor het beramen van een aanslag. De jonge man, een Syriër van 17, wilde ongelovigen doden en stond al bekend als aanhanger van Islamitische Staat. Bij een inval bij de jongen zijn materialen gevonden om een bom te maken. Volgens de autoriteiten viseerde de Syriër het plaatselijk politiekantoor en een winkelcentrum. Volgens het Openbaar Ministerie in Nederland had de man die donderdag een aanslag pleegde op het kantoor van de partij D66 een terroristisch motief. De man gooide een vuurwerkbom naar binnen. Gelukkig vielen er geen gewonden. De verdachte is 37 en heeft geen vaste verblijfplaats in Nederland. Zijn motief is niet duidelijk. Vanavond en vannacht bewolkt, maar vrij droog. Nachtminima rond 8 graden. Ook morgen overwegend droog tot 14 graden. Woensdag en donderdag kunnen er intense buien vallen.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A bientôt. Chez Lamine.
1: BML.
2: Eigenzinnig, eigentijds.

Bij Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocaffe.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNL Conscious Cultural Connecting.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

Natuurlijk zal er wel eens een periode geweest zijn dat de draken konden spreken zonder hun tong te verbranden. Deze metafoor geldt echter als een soort van protestplaat tegen de dictatuur die momenteel in haar thuisbasis Amerika heerst en zowat de hele wereld zijn democratie laat verliezen. In Time of Dragons als nieuwe plaat voor Tori Amos, meer dan zomaar een storm in een flesje frisdrank, Tempest van Amos. Hier wel geheel democratisch, welkom bij Voorsmaak, het is uitzending 15. Boys Cry Too, en dat hoeft niet langer een geheim te blijven, schatplichtig aan zowat een slow dive hurt van de Haunted Youth.

Ondertussen hoofdaandeelhouder geworden van hun eigen geluid. En Leuven zal het geweten hebben. Verder weg ook wel. Coming Around, het is de nieuwe single van Pelican Dealer met de dansbaarheid zonder omzwachtelingen. Het is de voorsmaak van die EP Eyes on the Prize, voorzien voor einde van deze maand. Nog meer geluiden ontstaan achter de Leuvense stoof zijn goed voor het bonte gezelschap van Velvet Jesus. Ter voorbereiding van het album dat later op het jaar zal voorzien zijn. Nu een kennismakende single, The Endless Border, Velvet Jesus.

graag gezien op de diverse podia van de Lage Landen en aldaar weldra hun toevlucht naar weten te vinden. Editors meer dan zomaar hapklaar met Call It In. The Last Dinner Party daarvoor voortaan best gehouden aan een leiband. Ze kunnen blaffen, maar ook wel bijten. Big Dog als bekantje van een verse single. Na 8 jaren van stilte, nu de grote verwelkoming andermaal voor het soloproject van Nino Sable, in vorige tijden vooral gekend als onderdeel van Aeon Sable. Volgende vrijdag zal Postmortem gaan verschijnen, de wederkeer van Melancholia, de kennismaking ervan nu met The Healer.

Meer dan ooit klinken de Blackies alsof ze de Woke Up This Morning zonder een kater weten thuis te brengen naar Eeuw 21. Verantwoordelijk daarvoor het album Peaches. Het is hun album nummer 14 en bulk van de covers. Zo ook Fireman Ring the Bell, van oorsprong zijnde van R.L. Burnside. Alles komt terug, zei een wijs man ooit, en dat hij gelijk heeft gekregen. De Brusselse Cats van Ginzoo hebben de terugweg ook weer gevonden. Einde deze maand volgt zowaar een volgende plaat, When Other Worlds Await. U mag er wel naar uitkijken. De voorsmaak als single, de derde ondertussen. Met Forever, voor altijd, met Ginzoo. Forever.

0: Met het kunstenaarsbloed van een collectief ablatief nog door zijn aderen stromend, zichzelf 4 jaar lang weten te verschansen in een joert in Geetbeds, om al daar heel wat persoonlijke songs neer te pennen. Sebastiaan Simoens in het bevolkingsregister in creatievere dingen heet het Simeon, het gehoorde Attic Door als eerste single. Melancholie, gespeend met gekrepeerd haar en zwarte mascara, maar vooral nergens toebehoren en gewoon jezelf zijn zoals je bent, de ondertoon van een verse track uit het Sorino-album van Bonfire Lakes, Always In Between, en dat is goed, de New Wave Type, al fluitend met Bonfire Lakes.
1: You were the new wave type,

Meer dan 10 jaar heeft het geduurd vooraleer Dirk Vrijns met zijn Isle of Man een tweede plaat heeft uitgebracht. En die tijd was ook nodig omdat er een heel verhaal, zeg maar meerdere verhalen, dienden verteld te worden. Dansen rond het hoofd van Johannes de Doper, The Soul of Kindness met Salome, en wel van Isle of Man.

Het nomadenleven opzij geschoven en gelukzalvend onderdak gevonden in Philadelphia of all places. Samen zoals vanouds met de Violators en klaar met Philadelphia's Been Good to Me. De volgende plaat van Kurt Vile, Zoom 97 als onderdeel ervan. De laatste voor vandaag heeft de femme fatale al naar huis gestuurd, want er moet plaats geruimd worden voor het nodige nachtvertier. Het is alvast de nieuwe single van Sun to Shiva. En daarbij en net daarom tot de volgende voorsmaak.

Een platenkast vol Beatles en aanhangsels en de stembanden die ze hebben opgegraven en ontleend aan een Bowie en een gitaargeluid dat net zo goed van Whispering Suns had kunnen zijn. Muziek maken als een verschijnsel der mode, zo noemen ze het zelf. Nostalgie in 2026 met A Starry Night. 4 tracks staan er op de pas verschenen EP Meditations in Bloom. Eentje daarvan was het net gehoorde Lennon Yellow Tangerine. Hier ook alles omgebouwd tot een submarine. Welkom, dit is de dag des Oordeel 602. De bühne geopend voor Cold Wave uit Frankrijk. Spiral als verse plaat voor Curtain. Dit is Precious. Precious.

Het is het nieuwe project van Vital Barbarotta en die is onder meer nog de frontman van TC Arno. Het geheel voortaan als Zio, waarbij enkele tracks al online voorradig zijn. Zo ook Love Like Fire. Laat het aanstaande vrijdag komen te verschijnen Chimera als volgend album van The City Gates. Ze spelen 6 juni in Les Deux Jours, vooruitblikken met Radium Love, The City en zijn Gates.

gecompileerd voor een allerlaatste maal, de Antler Records Early Years editie 4, met het nooit vergeten zijnde Relentless Passage van Poésie Noire. De net wat andere schrijfwijze als schaduwzijde daarvoor met Silhouette, dat is postpunk uit Zweden die met Visitors onlangs een album uitbrachten dat het gehoorde Under the Marquee al daar wist te huisvesten. De verstandsverduistering nu, verlangend naar het hart dat nog niet gebroken is, maar uiteindelijk leiden zal tot een toekomst waarbij het vergeven ook nog eens het vergeten is geworden. Gelukkig zo niet met de samenwerking tussen Nel en GP, kapot geliefd als nieuwe single, verdrinkend in een lege whiskyfles.

Ik wens je een blackout, amnesie, geheugenverlies, misschien een kleine verstandsverduistering.

Kapot geliefd, dat is punk in poetry, de nieuwe single van Nell NGP. Meer anarchie dringt zich aan of hoe een theatermaakster het wel gehad heeft met het systeem, het patriarchaat en de algemene staat van de wereld. En om die reden het feministische gezelschap Pussy Destroyers heeft opgericht, vergezeld van 3 zwetende brokken testosteron. Ze weigeren deel te nemen aan de kapitalistische sociale media, al zijn hun tracks van een eerste plaat wel bijvoorbeeld via Bandcamp terug te vinden, klinkend alsof ze een samenwerking zijn aangegaan met de mob Bart van de Middelvinger uit Antwerpen. Ze heten Pussy Destroyers.

Met die Arch ondertussen hun 4 decennia van bestaan gevierd en dan moet er nog een dubbele compilatie gaan volgen. Hun stembanden ook vereenzelvigd in Bella Eterna. En daar zit ook nog wel wat van in het verschiet. Vooralsnog met een herwerkte versie van de Complex of the Rework 2026, zoals het dan heet. Hou je bezig in stilte, in silence, bondgenoot uit het Lost in Black album van Cold Union. En dat is Darkwave uit Polen.

Er zijn op relatief korte tijd wel wat losse tracks verschenen van een band als Actus. Het zou dus wel kunnen dat er een vervolg staat aan te komen van het Acts of Worship album van bijna 5 jaar geleden. Zo ook deze Left on Read tussen de regeltjes door met Actus. Seek Validation Loop zat daarvoor en dat is een gloednieuwe band uit Italië die nu vrijdag hun eerste single gaan releasen. Was wel

Al hoorbaar in de dag des oordeels hun dead letter. Zandkorreltjes tellen, het is een bezigheid als een andere. Counting Sand, het zal komen te staan op het eerste album van Schwarz overmorgen ter uwer consumptie. Zocroscope als titel, nu op de radio. Het zijn die van Schwarz.

Het bloed kruipt waar het niet hangen kan. Tot dusver was het nog niet uitgebracht. Maar ondertussen verworden tot een track die ergens in de herfst van dit jaar zal komen te staan op hun volgende plaat. Die van Sex, Blood, het martelaarschap in eeuw 21 met martyrdom.

Alsof All Shatterhand zijn toevlucht gaat zoeken in het ondergrondse Dark Side Cowboys en Landmark. Het staat op een compilatiealbum Pulse in the Void volume 1, naast onder meer Reptile, Blood Dance en Hellcat Warriors. Het laatste oordeel goed voor de hybride elektronica van een tweetal uit de UK, eerder een zijproject wegens allerhande andere bezigheden. Dark Dreams for Ghosts for Comfort, ze blijven in eigen zone en hopen van u hetzelfde. En net daarom tot volgende week.

Ik zal Irak nooit binnenvallen. Ik ben betrouwbaar tot en met. Ik stamp nooit in iemand zijn ballen. Ik surf nooit naar seks op het internet. Ik wil niemand in de weg staan. Ik ben nooit fake of nep. Omdat mijn stoppen enkel doorslaan als ik slecht geslapen heb.

Holland wonen. Ik roep nooit Vlaanderen vrij of tegen ultra-francofonen. Jullie doen net zo flauw als wij. Je zal me zelden